0: Maar kijk, hou nou gang. Hou nou gang.
1: Ik ben relevant.
0: Ik ben relevant, vind ik.
1: Ja, maar we zijn allemaal zo te zeggen. Ik hou nou gang. Zo, we hebben het